0: J'écoute Decibel.
1: Ik luister naar Decibel.
2: Radio libre.
0: Ik luister Decibel.
2: J'écoute Decibel.